Ze herhalen in de Frühe. En het ringsendum is niets als Ruhe. En een lange weisse Weg verdreigt zich onder mijn Schuhe.